Wat ook bestaat, dat kan me niet wonen. Ik stop dak en denk aan die nollen. De jongen wein weg met den wind. En ik weet in mij, is er immer dat lütje kind.